0: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Al

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat we weer bij elkaar zijn. Maar dan

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: go.
1: Maar ook deze. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd!

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

terwijl ze het zelf wel eens kan zijn. Zij pakt nu haar koffers, als je thuis komt is ze weg. Denk dan niet, waar is ze heen? Het leven gaat toch verder, je bent nu weer een vrij man.

Ik had verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende. Toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie voor jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht. Omdat ze wist dat ik van je hield en mij gelukkig was.

In het begin waren we dolgelukkig, omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan, maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook, maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan, maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in. Maar toen was ik blind van liefde. Liefde voor jou. Toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten, dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten. Omdat ik van je hou en er niet tegen kon als een vreemde naast je te leven. Je zei dat er geen ander was of kwam. Maar een paar weken later al zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden en dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is, behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul. Vaarwel, mijn vriend.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: De komende uren is het op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal nog wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt verder een vrij zonnige ochtend en de matige wind draait naar het zuidwesten. Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. Langs de Duitse grens en in Zuid-Limburg kunnen die buien ook gepaard gaan met onweer en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten hits.

0: Radio 1224.
1: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024. Weerbericht.
1: De komende uren is het op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal nog wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt verder een vrij zonnige ochtend en de matige wind draait naar het zuidwesten. Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. Langs de Duitse grens en in Zuid-Limburg kunnen die buien ook gepaard gaan met onweer en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg of...

0: lezen.
1: Als jij die zag te tikken op jouw vensterhoek, dan sta ik voor jouw raam.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
2: Altijd piratenhits.

0: 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Hallo, ik ben Jacques Herp. En ook ik luister naar Radio 1224.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

moet dak in, dak uit mijn beste doen. En jij zet mij op noodrantsoen, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken?

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

al die troden lag. Overal sliep het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe. Als er nu nog waan,

en dan een paar jaar later stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nog nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met u in een levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kreeg een vrouw. Ben vroeg een zee, de hele dag in touw. De mol, dan wordt oma.

langzamer ging en trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. Neemt me goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller wie vandaan. Jammer. Hij er nu nog aan. Dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer. Die baande me zo kort. Die tijd, die was me zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met hem hoor. Ach, wij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben hem hoor nog. Maar dit was de orde van jongste zonen.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: 104 weerbericht.
1: Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piraten!

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Dit is jouw nummer 1. 1224.
1: Het was een warme zomernacht.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ook deze.
1: Ik heb mijn hart verpand aan het schone Drentse land.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio, drop 24. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: deze.
1: Bij ons vertuus, daar is het altijd prattel. Bij ons vertuus, daar ligt de onderkattel.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Lekker, lekker, lekker, lekker. Riva, riva, handelen, handelen, handelen. Op je

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend.
1: Radio 1224. Altijd piraten hits.
3: Jouw weekendvriendje.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Bella, bella, mediterranee. Addio, Middellandse Zee.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

0: 1024. De guilty pleasure van de Nederlandse radio.
1: Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 1:12 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een 1:20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit. En dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.

Ik heb in goulash kroket. Het is 2 uur s'nachts, maar we liggen er net. Op de grond in de huid ligt een lege zak chips. En servetje was toe bruktest voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe kom schijn aan.

0: B4. Weerbericht.
1: Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
1: 1224, altijd piratenhits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er vallen met name in het noorden en westen een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

Goedenavond, lieve luistervrienden. Je bent afgestemd op Radio 1224. Het is klokslag 11 uur. Even de Atlantic met wat lawaai. En dat alles zo even een keertje op de...

0: deze.
1: Ik verlies je.
2: Ja, 1, 2, 3 test. Volgens mij werkt alles weer. Naar behoren, mensen.

0: Nou, even kijken, zijn we allemaal wakker? Volgens mij wel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Wakker worden!
0: Oh, lekker. Nou, we zijn er weer. Even een klein beetje rust in de tent brengen. Doen we met Claudia Jong en Chinatown hier op 12.24 op de late vrijdag. Ben je er nog bij? Ben je er nog bij? Laat maar even weten. Volgens mij is Leen het er. Klaas Vaak, plaatjes die kant uitkeren natuurlijk, hè.

0: Claudia Jonge en Chinatown hier op Radio 1224. Sorry voor de herrie, mensen. Sorry.
1: Hey, de directie is niet blij. Zitten ze weer op onze huid? Gaat de stekker er weer uit? We geven een dikke zoen. En we zullen het nooit meer doen.
0: Gaan even een plaatje draaien voor...
2: Dit is 1224. Altijd piraten.
0: Ja. We gaan even een plaatje draaien voor George van Dongen en Klaas Vaak. Die luisteren ook mee. Jongens, goedenavond. Even erbij blijven. Hè. Deze speciaal voor jullie, jongens. Hè. Luister maar even.
3: Een liedje speciaal voor mijn Annie. Ik hou van je.

kijk eens lieverd. Kijk eens wat je mannetje voor je heeft gekocht. Een mooie gouden ketting met twee magneetjes erin. En volgens de Italiaanse dokter helpt het tegen allemaal kwaaltjes. HIV, tyfus, cholera, tering, aids, reuma, syfilis, bochels, zure pruimen en zelfs slecht startende Franse auto's. En er zit een extra tevellaagje overheen zodat je kwijl er niet op blijft plakken. Mooi hè? En Tineke de Nooi heeft er zelf ook eentje gekocht. Nou, hopla, om die kippennek van je.

0: Je noemt mij een debiel. Nou, lekker dan.
1: Ja, ken je het nog? Die biostabiel, hè? Van 20 jaar terug zo'n beetje. Hè? Dus, Ah ja, die Erik-Jan, Leuk liedje had hij gemaakt toen, hè? Goedenavond, lieve luistervrienden. Je bent afgestemd op Radio 1224. Laat maar even horen of je erbij bent. 06-1001-7307. Of anders even via de site. Radio 1224.nl.

gaat over naar een middengolf-dj uit de jaren 80. Harry Chapin en W.O.L.D. hier op 12.24. Goedenavond, 5 voor 11:30.

0: En ik zal dansen op jouw bruiloft. Nou, dat wordt dan heel wat. Sorry. Even een plaatje speciaal nog voor Miranda. Werd eraan gevraagd door haar George van Dongen. Doe maar even een duetnummertje van Suzy Marel en Freek Vonk. Freek Van Rooij, ja.
1: Sorry hoor.
2: Robert Jan, omdat dat altijd...

0: Suzy Marel en Freek van der Rooy met Mijn Engel hier op Radio 1224. Morgen weer trouwens hier op de radio, Lady Miranda. En deze plaat die was voor haar. Vanaf 11 uur morgen weer Miranda, hè? Dan wordt de wekkertje zetten. Als je nog vroeger wil opstaan trouwens, kun je even afstemmen om 8 uur al. Voor de vroege vogels naar George van Dongen, ja!
1: Stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
2: 1224, altijd piratenhits.
0: 11:30. Het is vrijdagavond. De start van jouw weekend. En ik, jawel, ik ben jouw weekendvriendje. Mijn naam is Robert-Jan, oftewel The Atlantic. Zo even een keertje op de vrijdag op 1224.
2: Robert-Jan, The Atlantic, op Radio 1224.
0: Dat zeg ik. Dat zeg ik.

0: Tijd, ja. Love Affair, an everlasting love, hier op jouw radio 1224. Een heel aantal jaar geleden, toen werkte een kennis van mij. We hebben toen straks ook wel even iets van hem gedraaid. Die werkte bij de landelijke commerciële radio. En die man, ja, die heeft een, hoe moet ik het zeggen, een inlevingsvermogen. Een fantasie, een creativiteit waar je u tegen zegt. En ook soms met behulp van enige stimulerende middelen kwam hij tot dit soort producties.
1: Van Landerdolder, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Erik Jan. Ik had even een vraag. Verkopen jullie ook cavia's?
1: Ja.
2: Wat kosten die dingen?
1: Die zijn 13 euro per stuk.
2: En hoe groot zijn die? Passen ze in de hand of niet?
1: Even kijken, is het voor een kindje of niet?
2: Nee, voor mezelf.
1: Oh, oké, passen ze in de hand. Ja, ze zijn wel iets groter. Ja, ik weet niet hoe groot je hand is.
2: Ik kan er een cup C mee vastpakken.
1: maar wat vind je zelf leuk aan cavia's?
2: Nou, helemaal niks, maar ik wil ze als stressbal gebruiken. Want maken die beestjes...
1: Als stressbal.
2: Als het me echt tegen zit, dan dat je hem gewoon fijn knijpt.
1: Ja, die knijpt u wel fijn.
2: Oké, dan weet ik even voldoende.
1: Oké.
2: Want piepen ze?

En dan weet ik het nog wel van vroeger, hè. Dan zat ik bij mijn vader voor in de vrachtwagen. Als klein mannetje van een jaar of 5, 6 oud. En dan had mijn vader dit soort muziek aanstaan altijd. Omdat hij wist dat ik het mooi vond. Mooie jeugdherinneringen zijn dit. De BB Band en Stille Willy hier op 12.24. Het is 12:15, mensen.

Oh, ja hoor. Een tijdloze klassieker van niemand minder dan Julio Iglesias. De warme, herkenbare stem. De romantiek, daar doen we het voor hier op Radio 1224.

0800-1121-7307. Of gewoon anders even een reactie via de website, hè. Radio1224.nl. Ken je deze trouwens? BZB, oftewel de band zonder banaan en verbrande liefde.

0: Die was leuk, hè? U kende hem wel, hè? Het was nu tijd voor een spelletje. Tijd voor
1: Memory.
0: Memory. Aan de lijn hebben we meneer Van Harthoren. Hallo.
2: Hallo.
0: U bent er klaar voor?
2: Ja hoor, ik ben er klaar voor.
0: We spelen Memory. En u kent de

0: met u.
1: Hartstikke goed zo. U wint een reisje met een trekschuit langs de Vecht. Bent u hier blij mee, meneer? Meneer de Groot? Oh, beste luisteraars. U hoort het. Wederom blijven de prijzen weer in de kast.
2: Oh, zo slecht dit. Oké, humor waar je van moet houden. We gaan deze even speciaal draaien voor Klaas Vaak. Hij vroeg hem nog aan, hij zit op de camping. Hij houdt de hele boel wakker daar. Zet hem even een tandje harder. Want dit is één van die avonden. Eén van die nachten. Die jou altijd zal bijblijven. De Eagles nu op Radio 1224. En je raadt het al. Dit is One of

0: Hopelijk dat hij nou niet met zand in je ogen begint te strooien. Want dan moet je nog naar bed toe ook nog zo. Dat gaan we natuurlijk nog niet doen, hè. We gaan eerst even het nieuws en de boodschapjes doen. En dan zijn we zo nog even bij je terug met... Ja, we gaan even door op deze tour. Ik zit er helemaal lekker in. Dus blijf houden hier, hou hem hier.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier.

e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie.
2: Ja,
1: hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering.
2: Wat scheelt mij dat?
1: Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen.
2: Oh shit, microfoon staat open.
1: Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Ja, we gaan nog even door. We gaan nog

wat doe ik hier? Wat moet ik met mijn leven? Ik denk dat ik zo even een stukje ga lopen. Met de hond. Ja. Oh, sfeer op die radio, mensen. Dit zijn de Bee Gees en Nights on Broadway. We gaan nog even door. We gaan nog even door. We gaan nog even door. Daar is die, hoor.

Even een uitzending die net even wat anders is als anders, ja. Ben je misschien niet helemaal gewend hier op Radio 1224. Nou ja, goed, met Joop Ruitenbeek in de nachtelijke uren. Hè, beleef je ook soms wel eens wat, qua muziekkeuze dan. Maar goed, dit is ook wel eens eventjes een keer lekker. In plaats van de echte piratenradio. De Bee Gees en Nights on Broadway. Lieve luisteraars van Radio 1224. Soms heb je even een moment van stilte nodig. Een lied dat je eraan herinnert hoe breekbaar het leven eigenlijk is. Hoe dun de lijn is tussen vandaag en morgen. Tussen wat we hebben en wat we kunnen verliezen. Sting schreef het nummer als een stil gebed, een waarschuwing en een troost tegelijk. Het is een lied over kwetsbaarheid, over de mens achter alle harde geluiden van de wereld. On and on, the rain will fall, like tears from a star. En toch, ondanks alles, blijft er iets dat overeind blijft staan. Voor iedereen, even een hart onder de riem vanavond. Dit is Sting en Fragile.

Sting en Fragile hier op Radio 1224. Het is donker buiten. Maar in de koelkast niet, want ik deed net de deur open. En kijk eens, of ja, moet je eigenlijk even luisteren, wat ik daar vond. Even kijken hoor. Of je het kan horen. Nou, mag jij 3 keer raden wat dat is? Ik neem er nog eentje, lieve vrienden. Dit is 12-2-4, de Atlantic. Zo even een keertje in de nacht.

Hanny en ga met me mee. 06-1001-7307 voor al uw klachten, opmerkingen of suggesties. Zullen er een bol zijn, hè? Dus 06-1001-7307 van de schoon even via de website radio1224.nl. Even een liedje voor alle bierdrinkers, hè? Koning Pinteman op Radio 1224.

0: onze God. Ja!
1: We got it together, didn't we?
2: Oh, Wout.
0: Woutje heeft afgestemd.
1: We've definitely got our thing
2: together. Oh, nice erbij.
0: We hebben het goed voor elkaar, jongen. Hè? Lekker.
1: Isn't that nice?
2: Lekker biertje erbij. Lekker,
1: I mean,
2: man.
1: Really, when you really think about it, isn't it really, really nice?
2: Volgens mij zit Barry White in dezelfde stemming, hè? Ja.
0: Speciaal even voor iedereen. Oh, sorry, Barry. Voor iedereen die meeluistert. Barry White en You're the First, The Last and My Everything hier op 12.24.
1: Nobody but you and me.
0: Hij weet het wel goed op te bouwen, hè?

0: Oh. Het zal je maar gezegd worden. Je bent mijn eerste, mijn laatste, je bent mijn alles.
1: You and me, baby.
0: Radio 1224 in de nacht. Het is 7:30. Ja, dan kan dit nu denk ik wel even, ja. Want we zijn gecontacteerd door Wout de Wit. Het is morgenmiddag ook weer van de partij, hè. Wout, laatste dagje, hè? Of laatste weekend voor de vakantie. Je moet weer beginnen, hè. Ja. Het is weer tijd. Wat zeg je? Wout stuurt net een audiofragment. Oh, wat? Ik denk, Wout, dat je het knopje niet goed had staan. Oh, wat ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Wat? Oh, ik. Oké. Okay. Yeah. Nou, goed. Wout, ik wens je veel plezier. Ik luister morgenmiddag uiteraard naar je show. Vanaf 2:30 is die de morgenmiddag, hoor. Radio 1224, iets anders als normaal in de nacht. Ah, moet ik hier kunnen, hè? Moet ik hier kunnen. Een beetje ondeugend, met een knipoog.

0: ook goedemorgen. Ten eerste wens ik de jongens in de studio de beste wens.
1: Omdat het altijd slechter kan.
2: De beste en de lekkerste muziekmix.

Heerlijke muziek. Thin Lizzy and the boys are back in town. Ah, het kleine jongetje dan, hè. Kleine jongetje is weer terug in het dorp. Ah, we gaan nog even door tot de klok van 1 uur. Mocht je nog een plaat willen aanvragen, laat maar even weten. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Laat maar doorkomen.

Ja, lekker hoor. Radio 1224.nl. Wegstralend via de diverse platforms op het internet. En natuurlijk wereldwijd, in de regio via de 1204.

0: 06-1001.
1: Met Robert Jan.
0: 7307.
1: Met Robert Jan. Ja.
0: Jawohl, met Robert Jan. 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website even een berichtje sturen. Verzoekje radio1224.nl. Ik heb hem alweer op. Heb jij hem ook op? Ik nog niet hoor. Oh, jawel.

0: Rob de Nijs op de radio. De Pieper. Is eigenlijk een heel... Wacht even. Dit is eigenlijk gewoon een heel vies liedje. Luister maar eens even goed naar de tekst. Het gaat over een jong meisje en maagdelijkheid en dat soort dingen, ja.
1: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

De Amazing Stroofwafels en Oude Maasweg hier op 12-2-4. Even een vraagje. Wout, de Arizona, die stuurde me net een berichtje van... is het licht in de koelkast nog uit? Of is het nu donker in de koelkast? Ik heb net even een zeer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Ik heb een gaatje aan de voorkant van de koelkast geboord. Er doorheen. En ik heb erin gekeken. En Wout, het licht was uit. Het licht was gewoon uit. Echt heel apart. Ja, heel apart. Heel raar. Maar goed, toen ik hem opendeed, de deur zelf dan, toen brandde die weer.

0: said, Ramba Lamba Bamba Lamba, rock and roll is king.
1: Ja! ELO, oftewel The Electric Light Orchestra en Rock and Roll is King. Goedemorgen, het is 11 voor 1. Ja, 1 uur gaan we stoppen hoor, dan heb ik hem op.
2: Ben

Ja! Dan nog even een eentje voor de liefhebbers van de echte country legends. Ik hoorde vanmiddag op het nieuws dat de country is helemaal back. Het is helemaal terug. Country muziek. Het is weer helemaal anno 2026. Nu is op de radio 4 grootheden die samen één supergroep vormden. Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Chris Christensen. Samen de Highwayman. Een nummer over reïncarnatie. Over een ziel die door de eeuwen heen telkens terugkeert. Als wegpiraat, als zeeman, als bouwer van een dam en als een ruimtevader. 4 stemmen, 1 verhaal.

The Highwayman. Met The Highwayman. Ik krijg nog even een berichtje van George van Dongen. Die zegt, doe nog even Ella Langley en Choosing Texas. Dat is het nieuwe country geluid. Nou, ja, ik heb hem hier niet. Ik heb hem niet in het bestand staan. Hij zegt al, doe dan even Spotify. Nou, ja, technisch verhaal. Maar Spotify zit weer op een andere geluidskaart, et cetera, et cetera. Momenteel technisch niet helemaal mogelijk. Volgende keer ga ik hem draaien voor je, George. Komt zeker goed. Dit was hem dan weer vanaf mijn kant. De Atlantic, oftewel Robert Jan, zo even ja, in de nacht op Radio 1224. Zomaar even een keer een kleine verrassing. Klein cadeautje. Of misschien wel een grote verschrikking. Dat kan natuurlijk ook. We gaan nog één plaatje draaien. En dan gaan we er om 1 uur uit. Ik bedank in ieder geval iedereen voor het luisteren. Het was gezellig even. Het was leuk.

0: Klaas, ben je de zondag? Klaas? Klaas, ben je de zondag of niet? Ik wil het even weten. Oké. Okay. Hij gaat het zo wel laten vertellen. Anders is hij er gewoon zondagmiddag na het uurtje met om 2 uur hier op Radio 1254. Hij is er, stuurt hij. Hij is er.
1: Hij is er, hoor.
0: Ja, oké, okay, top. Nou, Klaas is de zondagmiddag ook gewoon. Komt helemaal goed, komt helemaal dik voor de bakker. Eén huishoudelijke mededeling nog eventjes. Morgenavond, Peter Holland. Hij is helaas verhinderd, hij heeft een feestje. Ja, ik snap het niet zo goed, hè. Radio bij 1224 is veel leuker. Maar goed, hey, hij heeft een andere afweging gemaakt. Nee, Peter, alle gekheid. Hij zal wellicht liggen te slapen nu, anders had hij al lang gereageerd. Maar Peter Holland is er morgenavond niet. Dus gewoon de non-stop programmering. Of misschien wel een andere live DJ. Ik zeg graag tot de volgende keer. Dit was hem, de Atlantic op Radio 1224. Slaap lekker, handjes boven de dekens. Vrij veilig en denk aan mij.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: Lieve mensen, zo'n 2 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat dit liedje mijn leven zou veranderen. Pierre Carnes schreef dit liedje voor een zangeres uit België. En ze is hier vanavond. Hier is Mieke.
1: 1000 strepen, 1000 bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
0: Jongens, geef haar even een applaus.
2: Deze.

en dan zie je bloemen. Alles is wit, het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan, alsof ze wil zeggen...

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er vallen met name in het noorden en westen een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
3: De zender uit de lucht gehaald. Of hier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Samen onderweg, ja, we delen de pech. Kom, trek het je niet aan wat de wereld zegt.
0: En deze.
2: Dat doet pijn. Ja, dat doet pijn. Kom er toch maar anders zijn.
0: Maar ook deze.
2: Wanneer leer je inzicht? Dromen doe je privé.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd